Coucou, ça ne stuur me weer jouw dit koekoe. Toen jong weer mooi weer. Iets wat ik heb. Mag ik gaan zo 925 extension 320. Prime Minister Huling op een tikje lang aan het toch in te mannen 951. Ah, me veel ilan iets lang aan in hun koeien mogen kan je steun lang aan jou. Kat ik te wee moe Takulaa piko matoa tiwa katita viusa nene o takigia tona langa uti. Sita mongo paloa ula nea misune. Unalo Chucky Ford ngutsune go nuna koyo piyo ting akhir ni tamasi ugi kutilik. Chuck Ford key with the black key chain found on the beach. At the beach. Sinani tako ya venu lok 0209 mito pigi yore door view ila 0206 mito pigi yore door view

Nee, wat mee popcans gaan je lopen dit in het dan in de mangen. No popcans dat nu weer pik until further notice. Maar dan nu weer veel nu weer zing ik daar ben je heel leuk veel mee ook weer al meer. Daar ik het nog wat zeer palet. Hij was al die go rice pop chip. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb.

Maar ik op een junior zelf van de kerio die jij neemt. CCR, dan ga je dat ding het 2905 extension 2713. Ichilo 0109.